0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De maatregel past in de toenemende diplomatieke druk op Cuba, waarbij de Verenigde Staten bondgenoten stimuleren om afstand te nemen van de communistische eilandstaat. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond, die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en...
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De maatregel past in de toenemende diplomatieke druk op Cuba, waarbij de Verenigde Staten bondgenoten stimuleren om afstand te nemen van de communistische eilandstaat. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond, die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is Vic.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De maatregel past in de toenemende diplomatieke druk op Cuba, waarbij de Verenigde Staten bondgenoten stimuleren om afstand te nemen van de communistische eilandstaat. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond, die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. In het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is en hoe de kist daar terecht is gekomen. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend 4.550 euro gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep tilt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste voet dan wel gestoken in een fles.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn alles zie.
2: Ieder uur minstens 15 hits. Reclamevrij op een rij.
3: Wees erbij.
2: Dit is Hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. In het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is en hoe de kist daar terecht is gekomen. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend 4.550 euro gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
11: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
1: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Je vindt DecoKe in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. DecoKe, DecoKe. Brengt je huis tot leven.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto-

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
11: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
12: Hey Niels.
13: Hey Mooi.
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt.
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
13: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten.
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
22: Hits. Das.

0: badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl. Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
1: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
5: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.

0: gereedschap? Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met click and collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
0: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
2: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
4: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
9: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken, op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
10: Nostalgie Palast.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Oké, klaar? Zoek op Alles voor de Tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
4: Regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen, vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
1: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
0: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbonds is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
6: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
7: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
8: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
9: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken.
10: Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
2: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Nieuwe bedrijfsunits
4: te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Hits. Das Radio.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hits, das Radio.

0: Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Hey Niels.
4: Hey mooi!
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten!
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
9: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
12: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
13: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips laten kijken.
14: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. Via

0: Tieben. Alles hier in Deutschland ist net iets goedkoper. Autohaus Tieben ist namelijk de Occasion-Spezialist voor In- en Verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-Meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
4: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
5: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
6: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
7: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
8: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
11: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
12: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
13: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.
14: nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
15: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
2: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door LKEventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Maar of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu. Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strokmeijercontainerverhuur.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Al sinds 1885 staat 1 naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
7: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
10: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
13: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
14: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
15: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
16: Oud ijzer en metalen... Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
20: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Hits. Das Radio.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
3: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. In ruil en financiering mogelijk.
16: Gritter Chalets en Staakcaravans.
15: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
18: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
19: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittels Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittels Bronbemaling ook op Facebook.
20: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
21: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
22: De

0: SOE, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
1: Inderdaad, een beetje.
0: Wat bedoel jij met een beetje?
1: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
0: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
1: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en besloeg zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-palast.de.
1: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
7: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis

0: spijt.
1: Ja, ja.
2: Ik ken niet de hemel beloofd.
3: Zoals het
2: toch
3: maar.
2: Hij doet het.
4: Staatssecretaris.
2: Ja, de

Ik ga vanmiddag eens even bij de Piraten kijken op Boon Rock Festival, hè, die door zit te uitzenden in de Zonnematent. Je bent waarschijnlijk ook onder invloed van Beerburg, hè, dat ken je anders. Mooi dat zo keer, hè.

ik ben er gewoon, jongens, hoor. Een uurtje lang Baptist FM in stereo en RDS. En wij kapen ook in de frequenties van de hits, hè. Van de bomen opereren. Jongen, jongen, wat een feest gisteravond in Boer Rock Festival. Ik denk donderdagavond zal wel niet zo druk worden. Ik heb een paar foto's op de site van mij gezet van die Facebook. Ongelooflijk, wat een volk. En de een was nog bezopener dan de ander. Oh, je moet je doodschom. Geweldig mensen, wat een feest gisteravond, hè. 20 jaar jubileum. Baptist, op Boon Rock Festival, hè. Ongelooflijk. Ik heb ook nog een hele grote gouden gehaktbal gekregen gedaan. Van de organisatie van Boon Rock, hè. Hartstikke bedankt, jongens. Geweldig. Nou, Greta, die wilde wel weer insmelten. Er moesten er allerlei ringetjes en sieroden van boven. Maar dat gaat niet gebeuren, Greta. En kom gewoon in de woonkamer te staan. Hartstikke bedankt. Nou, vanavond en morgenavond gaan we er nog een keer naartoe. Met hits. Dikke feesten met allerlei mooie artiesten meer. Gaat er nog weg, hoor. Maar goed, het is vrijdagmorgen, dus je moet eerst even dit doen, hè. Baptist FM in stereo en RDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken. Maar dat gaat zeker niet lukken, hè. Man. Het valt me nog mee dat ik nog een stem heb. Want... En wat mooi weer hebben we erbij, hè. Overdag is het een beetje warm, maar soms is het prachtig, joh, bij die feesten in de mooie boeten in achter de tent. Mooi, pas een fan, hè. Ik ben het meisje aan naam vergeten, maar ging er wel naar weg. Ik heb ook een kennis gemaakt. Met een nieuwe vriendin van Sander, hè. Sander Hoepekel, met de alcoholist. Die van die muziek, die van Hoepekel, hè. Sander Hoepekel, die had ook een poedie bij zich. Die heb je toch een poel lange band, jongens. Niet te geloven. Ongelooflijk, vond ik wel die band wel 3 meter lijk. Echt hoor. Geweldig. Direct neer, al met Greta, maar ja, zomaar. Nou, we gaan eens even kijken of er nog meer mensen wakker zijn. Ah ja, toch wel. Goedemorgen, Evert. Kun je even de groeten doen aan mijn favoriete collega Fokko Bloem van Zandstra Totaal Onderhoud. Nou, bij deze. Komt Krappie Sloo ook. Oh, dat is ook een verhaal op zich, hè. Kreeg ik berichtje van mensen rondom Krappie Sloo. Is Krappie Sloo van zijn driewieler afgevallen? Echt serieus. Heubenbroken, licht in het AMCG of zo. UMCG, wat nemen ze die bal door? It's like us. Kroppie, als je zit te luisteren, kerel. Jammer dat dat net nou moet gebeuren. Zoals toen eigenlijk in een zingpost op Boon Rock Festival. En nou is de heubenbroken. Beterschap, jongen, beterschap. Volgende keer gaat ze gewoon weer bies doen, jongen. Kom door, hout. Goedemorgen, meneer Baptist. Is Wim alweer in de studio gelokaliseerd of ligt hij nog eens een bedje? Na een zware avond boedrak, ja. Ik was ook pas om de hoofdvaren thuis of zo, 3 uur hoofdvaren. Ja. En Wippie is gewoon een berg blijven, hè. Een mietje. Ik ben keiharde kerel, hè, dus ik ben er gewoon weer. Evert, kun je even tegen Sam Zuidema van der Graaf zeggen dat hij zuipschuit aan het werk moet gaan daar in Zandeweer? Ben je er een kan vanmiddag alweer? Collega Alex. Maar dat ken je nu toch ook al, jongens? Even zonder gek, je kan nou ook een bier drinken, hoor. Geen enkel probleem, toch? Volgens mij kan je nou gewoon bier drinken, hoor. Tenminste, ik heb toch geen verschil, hè. Evert, even een praatje. De wilde boerendochter. Oh, die kippel heeft direct in draaien. Boerendochter. Wacht even, hoor.

0: boer wilde. Ja, jongens, ik heb gisteren ook een... Ik stond er zelf vanzelf aan. Ik heb gisteravond gemixt, hè. Gemixt. Ik heb live gemixt. Jullie denken altijd dat ik niet mix. Ik ken dat allemaal op radio. En dat we dat een beetje voor de gek holden. Maar ik heb toch mixen, jongens. Ongelooflijk. Ik kreeg er zelf kippenvel van. Ik leek wel Jan Barriga. Echt, jongens. Ongelooflijk. Die bouw van die wilde boerendochter. Wilde boeren. Verheur. Wat is dit nou weer? Dan krijg ik nog een ander plooien. Wacht even. Hallo?
1: Hallo?
0: Oh.
1: Wat is er? Ik ben een
0: plooien, bro. Een plooien,
1: bro? Ja.
0: Ik
1: ben
0: een
1: van de Cameroen.
0: Van die Cameroen?
1: Ja, ja. Je hebt een vriend met Jimmy Bell.
0: Ja, ja. En bovendien, ik ben nog niet helemaal wakker. Wat zei je nou?
1: Ik moet een vrijdag aanvragen.
0: Ja, dat heb ik meegekregen. Ja. En voor wie?
1: Van geschiedenis van een leven.
0: Geschiedenis? Aha.
1: Ja.
0: En die doet ze nou ook?
1: Ja, die is
0: hier
1: zo.
0: Ah, kijk eens aan. Waar mag ik hem draaien?
1: Dat doen we in van Janus, maar.
0: Oh, van Janus. Nou, kom nou maar hout, jong. Kom nou maar hout.
1: Heel goed.
0: Hé, prettige feestdag, hè?
1: Ja,
0: joh. Heel mooi. Verheur, zeg maar.
2: Ga midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld en allemaal kleine boerderijkjes. Uitien wat groederen
0: van anderen.
2: Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zijn nog niet staan.
0: Wat is er mee?
2: Hij heeft er portan een liedje van gemaakt.
0: Oh.
2: Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.
0: Verwel?
2: Verheur.
0: Oh, verheur.

0: Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het botten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen.
1: Ik moet je
0: ze wilden ze de wilden.
1: Eenzaam
2: ja, dat moet je de kamer bekijken.

0: Ben de mensen op de camping in Boenrokkel wakker, jongens? Of leer je allemaal nog in je tentje?
1: Het gaat
0: geweldig. Ja, het zou wel anders.

Janssen. Oh, bedankt, Jannes. We moeten hem door, hè. We hebben hartstikke drang, hè. Weet je wat, jongens? Ik ga vandaag niet grasmaaien. Ik herhaal, ik ga niet grasmaaien. Het is niet te warm. Voor mij groeit de gras ook niet meer op dit moment, dus... Ik moet vanavond en vanmiddag alweer richting Drouwe Wonsen, dus ik ga vandaag even andere dingen doen. Ik denk, met dit mooie weer moet je veel drinken, hè? Dus ik denk dat ik dat mag gaan doen, dat is voor alle zekerheid, hè? De wildboer dacht hem, joh. De groeten van Andries en Steven. Ploetje en drooi, nou, ik hoop dat het overgekomen is aan die kant, hè? Goedemorgen, topper. Gefeliciteerd met je 20-jarig jubileum. Een groot voorbeeld voor de rest van de disco-jockeys. De beste grasmaaier en ga maar door. Blijf zoals je bent. Je bent uniek. En vraag kerel Bliksem met een compliment naar Holland Dijk aan, ja. En wil je Johan Dijkema ook even feliciteren? Hij is 55 zomers jong geworden. Johan, de felicitaties van Manuela, hè. Boy, dat is ook een hele fijne verjaardag ook vanaf deze kant, hè. Evert, goeiedag. Esther Tune alweer maait. De groeten van Berelia op Bedum. En kun je zelf een ster dragen. Nee, jongens, ik zei net, ik ga vandaag niet in de tent wel, maar niet graag maar. Nee.

Ik was er ook wel even aan toe, jongens, een flesje bier. Ik bedoel, met dit mooie weer, hè? Evert, we willen nog even groeten doen aan alle collega's van Zandstra Schilderwerken, Stadskanaal. Groetjes van de Woody Woodpecker. Ze hebben er allemaal een druppel aan de kwast, zeker, hè? Super, super in Ruinen in de gipskamer. Och, dat klinkt niet best. Nou, de vragen ook even richting Ruinen. En ook even die kant op, hè. Even wil je nog even tegen Ganzenpoot zeggen dat hij door moet werken en niet al moet treuzelen. En zeg maar even dat hij fatsoenlijke schoenen moet kopen. En die tikkie ding moet weggooien. Draai maar even krapjes lo. De groeten van Konings Coco, van Konings voor u. Ja, ik ken krapjes lo voor hem draaien, maar die man die ligt in zijn nu zijn, dat is ook wat, jongen. Nou, ik dacht gisteravond ook dat Lady Rose in het ziekenhuis moet. Dan ga ik ook niet meer best even van het podium af. Oh, met een F-truc, jongens. We hebben weer met een F-truc van het podium afgehaald. Oh, oh, oh, oh, oh. Ha, koru, koru. Evert, was mooi gisteren. Groetjes van Lutje Dijkstra. Ja, het was fantastisch, jongens. En dat op donderhoofd, volle bak, hè. Ongelooflijk. Nou, morgen om en voorover nog even dunnetjes overnieuw, hè. Het zit net op je hemel, ben je. Gewoon de hele weekend. Elke dag ga ik wel beter en bier drinken. Dat is toch geweldig? Dat is toch mooi? Dat is oké, jongens. Er wordt weer druk geluisterd op de trekker. Dikke foto erbij. Wie is dat dan? Pietertje. Hé, hey, Pietertje. Lekker op de trekker, hè? Het is weer zo weer, jongens. Baptist FM zorgt weer voor verkoeling. Nou, daar komt er.

0: De 27 MC is ook weinig te doen voor me, joh. Ik ben weer zo van door.
1: Kijk naar de sterren en denk sterk aan mij, ik zal er zijn.
2: Nee, niks eraan, we zijn staan erbij, hè.
0: Oh. Is dat Café de Fles? Oh, de respect, jongen. Ik heb jou gisteravond gezien. Dat was niet altijd best, hè. Bliksem. Weet je er wel vanavond of is alles vergeten?
1: Flonkert een zilveren ster.
2: Nee, ik word alles nog. Niks mis meer.
3: Ah, Café de Fles is ook altijd zo alles levend droog, hè.
0: Oh, dan weet je zeker ook niet meer dat je op een gegeven moment achter het podium in blote kont stond. Meer vergeten zeker.
2: Ja, daar word ik er wel, maar dat zal ze er nog over hebben.

0: Oh, wacht even, jongens. Een serieuze nood in de uitzending. Ja, goedemorgen, dus Fred met de radio. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, ik ging je krapje slow, hé, Mendeling.
0: Oh, precies in zijn huis.
1: Nee, wacht even, maar.
0: Ja.
1: En dan even mijn bloed spreken.
0: Juist, goud.
1: Ik is Evert. Hé, Evert!
0: Hé, krapje slow, al eerst.
2: Kijk, ja.
0: We zijn overbroken.
2: Ja, ik ben op een eentje, dit jaar.
0: Och, toelie. Hoe is nou, hè?
2: Er zijn twee overbroken, ja, over.
0: Ik hoor naar woens, is toen in het ziekenhuis?
3: Hoe bist u nou?
2: Hé, in huis.
0: Oh, bist weer in huis? Ach, toen.
2: Ja, leuk.
0: Oh, wat jammer. Jammer dat is de gusten ook niet wie was, maar we hebben wel even voor die zin.
2: Nee, ik kon hoi.
0: Nee, maar we hebben wel voor die zin.
2: Ja.
0: Och, nou, ik wens die beterschap, krabbies, lol.
2: Ja, wat moet ik proberen draaien nu?
0: Ja, ik ga nou gewoon die broodje draaien. Krabbies, lol, in mijn naam.
2: Ja!
0: Wil ze gewoon het groeten nou?
2: Ja!
0: Wil ze groeten nou, hè?
2: Oké!
0: Ja!
2: Laat het de hoedje allemaal aan, dan krabbieslo.nl!
0: Krabbieslo.nl, ja, hij is nog commercieel ook nog! Ja, schouw, krabbie, beterschap, kerel!
2: Oké!
0: Ja, mooi!

Nou, Creepytong foto's stuurt van vier kerels, één ben ik ervan. En die andere drie kerels die laten hun buik zijn. Even een mooie polka voor Woody Woodpecker. Dan nog vakantie, die alle waardeloze. Groetjes van Team van Zandstra. Ja, die heeft gauw vubbekoord, die heeft gewoon wat lange vakantie. Dit is weer een verzoekje, jongen. Mooi hier nog weer met, hè? Wilsteen, Bassie en Adriaan draait met het nummer Geheime Agenten. Nou, tjeu en goed weekend, Roy. Och, je bent ook nog onder invloed, zeker, hè? Mooi! Kun je de groet doen aan de toppers van Raymond Waterbehandeling? Met uitzondering van Toby. Mooi! En kun je Wat een plezier van Claudie Hoeree draaien? Groeten uit de productieruimte van Kempkers Groente en Fruit. Appels en peren, banaan en dat soort dingen. Kijk wat dat plootje hebben, hoor. Hoeree of hoeren, wat staat er nou? Dit is er nog wel een bouw. Wil je Rowdy de groeten doen? En dat hij door moet lopen met die bouwhek? Je moet niet te veel zwaar werk doen, hè. Dat is niet best, hè, met je weer. Even kalm aan, hè. En veel drinken. Ik herhaal, veel drinken. We gaan een dikke polka draaien.

Hey, werd nog even gefeliciteerd met je 20-jarig jubileum. Alle Duitsers in Bonden. Ah, Ronald. Goeiedag, hem. Is vakantie op het Drokkend Wagen op Stadskanaal? Nou, Drokkend Wagen en Ronald, dat kan natuurlijk niet. Dat is nog nooit gebeurd. Evert, kun jij Hertog van Hardenberg overtuigen om een balletje mayo te gaan halen voor ons? Hij zit na zijn vakantie al een week op zijn troon en wil daar niet vanaf komen, die olsjomp. Nou, Hertog van Hardenberg, jij gaat nu kaakbanden walden en ook voor mij. Ik kom er zo aan met mayonaise, alsjeblieft. Evert, ben je nog goed bezopen geweest gisteravond? Oh, valt op zich wel met hoor, niet meer dan normaal. We graag groeten doen aan Benny van Leeuwen bij de gestuurde boring. En alle collega's van de gebroeders Borg. Groetjes komen van Wesley. Wat mooi, hè? Hey, Bert. Koekoek. We zijn nu al 7 weken met die haspels aan het knooien. Maar bijna weekend. Groetjes Stijn Scheven. Geniet ervan, jongens, hè? Staat je toe, hè? Elke vrijdag is het weer weekend, hè? Maar je weet het, hè? Op vrijdagmiddag, vrijdagmorgen tussen 9 en 10, dat is Baptiste Wem. En dan is het 10 uur weekend, hè? Dan kun je tegen de baas zeggen, tot maandag, auf Wiedersehen, tjus, bye bye, zwaai zwaai, mucho. En als de baas dan niet meer één is, dan zijn we dan even het zeggen. Ook nog een plaatje voor de firma Vierda BV en Kees Zijsling Techniek Bliksem en Ozinga Motorsport. Doe maar een plaatje van één keer Wijngaard, gooi maar even een blok op het schuurschat. Groetjes Sander Brouwer. Ik zag van de week, ik kreeg wat neerplootjes en toen zat een neerplootje bij die huid. Gooi maar een blok op het schuurschat. Een neerplootje, je kunt tegenwoordig ook zelf niks meer bedenken. Gooi nog maar een blok op het schuurschat. Jongens, het is 50 graden vandaag. Wat ben je nou in hemelsnaam mee bezig? En dat kan dan niet. Een beetje koppie erbij, hè? Oh ja, moet er een polka draaien. En één keer wijn gaan, hè? Nou, even snel, hè.

Moet ik nou per se vanavond weer met die stevels daar in de tent staan? Dan kan ik ook gewoon keurig een boksen aantrekken. Zie je, wat de wapen, maar. Ik mag niet, Greta zei altijd, Evert, je moet netjes gekleed gaan. Jij krijgt geen korte boksenmaat. Jij moet gewoon netjes je stripje korte boksenmaat trekken. Ik wil me niet schamen. Nou, dat is ook weer gelijk aan natuurlijk. Ik ken natuurlijk nooit door een podium door mijn korte boksenmaat. Wel een beetje netjes. Logisch. Dat snap ik ook weer hoor.

Jongens, ik heb mijn brommer ook nog steeds te koop, hè, voor 22.000 euro. Mocht er iemand belangrijk bent, mooie C50 Sport uit 1976, goed ingereden, start en lopen, mooie stickers erop. 22.500 euro, dan is er van die, hè. Ja, ja, ja. Maar dan heb je ook wat, hè. Kijk maar even op Marktplaats, hè. Sunrab C50, 1976.

0: Goedemorgen, Evert. Onze circus is weer compleet. Konings Coco is weer terug, het platenkanon. En onze lieve Gerda, alleen onze holle bolle geest, Jan Kantuinkabouter, heeft nog vakantie. Geniet van, weer op het boerderak en uit de van alcohol. Oh nee, oh, veel drinken en dan ben je. Platenkanon, Konings Coco, is daar ook een piraat? Ik ben nog op het Piraten en Draaien doorheen in Sonnematens. Daar het Boon Rock Festival. Geweldig, hè? Op de hitsfrequentie. Ik heb gisteren ook nog even zitten luisteren, jongens. Toen ik naar huis ging op de brommer. Geweldig. Goedemorgen, Evert. Succes vandaag. Groetjes, station, rode oortjes en Maaike FM. Gisteren was top. Kijk, jongens, ben je ook nog even op dezelfde wens gisteren? Vanaf het Boon Rock Festival. Hoe zit dat? Nou, vanochtend weer om nee en bierdringen. Evert, kun je even tegen Martijn zeggen dat hij een beetje door moet spuiten? Ik wil naar de keet. Ah jongens, dit is ook te werk, te warm om te werken, hè? Hij staat er weer op bij de AVB in Trapelkanaal. Ook even voor de waailappen aan de andere kant. Groetjes, Jan. Jan, zijn radio maar in mijn raden, hè? Dat de hele AVB merken niet kennen. Een beetje ruis aan de baan in Grote Gast. Tijdens de balenpersen. Draai me normaal met weekend. Groetjes, Marvin. Esther Zender, de Winnoerstom, joh. Met de vinger aan de knop gezet, zeker. Ik heb normaal weer een pak, hè. Weekend, want toepasselijk blij, hè. Goedemorgen, Baptist. Kun je een nummertje draaien van Mooi Wark, Warkende Helden. Voor de strijders op deze warme vrijdag. Werk ze allemaal en goed weekend en goed smeren. Nick bedankt, hè. Ja, goed smeren, hè. Dat is gewoon naar de tering, hè. Zonder smering. Evert, kan je de groet doen aan alle collega's van Bob Autowas. Ze zijn weer keihard aan het werk vandaag. Ik kom straks in Kamerlijn op met de brommer, hè. Of kan die niet in de Waardstraat 1? Jawel, toch? Laat Greta er in op zitten. Is dat ook direct regel. Goedemorgen. De groetjes aan Bas Eeling, Fokke Bloem, de toppers van Zandstra. Nou, voor mij weet de bedrijf van Zandstra inmiddels ook al aan de telefoon. Of in ieder geval in de appies. Iedereen weer appies. Wil je hem tegen Nick Verbree zeggen dat hij zijn vette hasses geen masker nodig had bij de spooktocht gisteravond? Even lief doen, hè. Kom op, jongens. Even lief doen. Ik wil even melden dat Mike het gezellig had op het Boerenrok. Nou, bedankt voor de informatie. Ik heb het opgeschreven. Ik doe er verder niks mee. Kun je ook even de groet doen aan Sintse, mijn Friese collega, de echte Hoekstra bouwstrijder. Nou, bij deze, hè. Jongens, het blieft van deur. Ik ga het even nog even door. Alleen pampers, laat maar. Kun je tegen Bessie zeggen dat hij moet doorwerken? Groetjes, de beste chauffeur van Lansinga.
1: Bessie, je moet doorwerken.
0: Groeten aan het hele Zitmaai-team. Die zijn nu aan het feest vieren op Boerenrok. Al die racers. En wilden die even de groeten down? En zeg maar tot zondag. Groeten Geert en Jolanda Oet ten Boer. Ik had eigenlijk gisteren ook nog een afspraak met Herman Keizer. Dat hij even zijn Zitmaaier zou meenemen. Dan zou ik nog even een grasmaaier daar. Maar... Hij is de grasmaaier vergeten, hè, die oude boekhouw. Ja, maar Keizer wordt ook al, jongens. Dans in stammingsorkestje. Hey Keizer, als je luistert, morgen kom je weer. Neem hem die grasmaaier mee, die Zitmaaier. In de badel hem netjes houden daar, hè. Doe maar even de groet aan de vleespet die zijn arm in het gips heeft met dit warme weer. Groetjes van zijn vriendjes van het Runderskwartet. Daar ben je mooi klaar mee, hè. Vleespet, arm in het gips, vind ik daar groen, hè? Daar word je ook niet vrolijk van. Evert, goed ontvangst hier in Tjuchem. Gefeliciteerd met je 20-jarig jubileum. Heb je nog een mooi plaatje van het sneeuwbaltrio? Groetjes, Danny de Wilde. En bedankt voor de felicitaties, hè. Vragen ook even dik aan op. Jongens, niet te geloven. Zo droog heb ik voor me naar Noer. De bliep maar blikjes binnen. Kom, ik ga dat Noer redden. Kun je hem de groet doen aan een vriendinnetje van Gert-Jan, die hij niet heeft? Nu maar even een paar uur dom kijken. En dan is weer weekend. Grotende kleurenknuppers. Kun je Joost eens anders gaan draaien voor de firma Veenstra Bestrating uit Grote Gast? Ja, maar zeg, als ik al die verzoekjes moet draaien, dan mag ik wel mixen. Als remmen dat nooit. Dan moest ik gewoon weer draaien. Snowball Trio, Disse. Och, doe lieve. Disse Beugelvrood, hè. Normaal met weekend. Ik ga even mixen, jongens. Even een kopje erbij, hè. Kom dan maar houden aan deze kant, hè.

Peter de Korte. Vraag hem ook hem. Die kan hem, hè. Ook voor de Wichter. Tuus, hè. Zullen we weer gekluisterd aan de radio zitten, hè. Dat is logisch.

Zo, wie dat ding ploeg doorlopen. Wordt ook weer geluisterd op de tankstellen in Binnenmond. Vragen ook hem te ronnen voor Theo van de tankstellen. Vragen ook hem die caravan naar Binnenmond. Mooi dat zo geen NCO. Zet hem even raden, hè. En pokkaatje verdien je. Ah ja. Yeah.

flesje bier erbij. En een beetje piemel met je telefoontje en berichtjes doen. Dat zal wel winnen, ja. Nou mensen, ik kom straks de kamer op hoor, richting Boendrog. Hey, het was fantastisch gisteren op, super feestje. Groet uit Jede. Oh, dat is Duitsland. Lekkere stem. Hoeveel gehaktbal heb je gehad gisteren? Dat heb ik jou niet verteld, Miel. Maar ik ben wel zat, man. En niet alleen van de hakbal. Graag even de plaats voor de Banaan FM. Gefeliciteerd, kerel. Ah, de Banaan FM, jodig. Collega, de felicitaties van deze kant. Plagen ook om jouw kant op, hè. Drink er maar een mond, hè. Evert, wil je de vrouw van Giel feliciteren? Gesina, gefeliciteerd met je verjaardag. Vanuit Van Uyl Auto's. Nou, gefeliciteerd, Gesina. Evert, wil je de dag zonder zorgen van Nelly heen draaien voor Ordouw? Van Ordouw, groeten Wouter Jan. Nou, dan gaan we even niet meer wonen, jongens. Het is inmiddels bijna 10 uur. We gaan zometeen de band verlaten. Mooi, Evert. Ik wil mijn zoon bedanken voor alle hulp deze zomer. Groetjes van de Groene Klus Totaalservice uit Ulrum. Mooiste plekje van het Hoge Land. Ja, maar Beur die woont er ook, hè. Daar wordt een stuk minder van. De Beur die de groep bent van mij, hè. Ja, buschauffeur. Goedemorgen, Evert. Ik ben blij dat het niet sneeuwt, anders moet ik sneeuw schuiven. Ja, dat is inderdaad met je weer niet te doen, hè. Groetjes, Sander. Ruim er mee van de Esperando's. Oh, dat ging er ook weer om weg gisteravond, hè. Hoi, Irene. Luister je ook? Hopelijk komt Lady Rose nog. Lady Rose leert een beer, hè. Totaal los, hè. Kans kapot. Doe maar zeker nooit gewoon mooi. Kies van de zonnesteek aflopen. Bij een mutsje op, hè. En dan zit je zometeen nog aan de Sina's. Nou, dat gaat niet gebeuren, jongen. Groet naar de Hoge Zand van Jong Oetspiek. Ook berichtje van Bernadette. Gefeliciteerd met 20-jarig jubileum, Evert. Ga zo door. Bernadette, dankjewel, Evert. Dikke smoke van Evert, hè. Baptist, heb je de grote race even voor mijn broer en voor mij? Zijn weer druk op pad voor de handelsonderneming. Wel met wat dekschade door gisteren. Groetjes, Pilon. Och, ging het helemaal verkeerd, jongens. Drank maakt voor meer, sommige mensen meer kapot dan je lief, hè. Michael moet vandaag nog even doorwerken tot 3 uur. Oh, die arme kerel. En dat met dit mooi weer, hè. Nou ja, hij liever dan ik. Bijna weer op volle sterkte bij Buscher Serrebouw in Oud-Marsum. Weer genieten op de vrijdagochtend op kantoor met Baptiste erbij. Jongens, ik hoop dat het ontvangst goed is in Oud-Marsum. En vragen ook even jullie kan hem, hè. Geen enkel probleem. En dan volgaans richting het weekend, hè. De groeten aan Milan Stavast en alle werknemers van Poelman.

0: hè.
1: Ja, jongens, hartstikke bedankt. We hebben zo'n vredelijke droog hier. Het is niet te geloven, maar het brief moet deugen met die berichtjes. Ik bedoel, het is altijd druk, maar het is vandaag wel enorm druk, jongens. Is er iedereen vrij of zo vandaag? Of zit iedereen op de camping in Boendrogge gewoon een beetje niks te doen in een tentje? Radiootje bij, een beetje berichtjes sturen. Ik heb het ook wel voorgesteld. Je hebt natuurlijk de hele avond aan de zuip geweest. En dan ga je in een tentje en dan ben je nou wakker. En dan zit je in voor je tentje of voor je

Goedemorgen, er wordt weer geluisterd vanaf de grote grasmaaier in Wagenborgen. De groetjes gaan naar de mannen van Eentjes BV. En in het bijzonder Gert-Jan Wits, die oude snoepert. Rustig aan vandaag met dit warme weer. Groetjes van Sjors. Sjors, zeg grasmaaier maar aan de kant. Het is te warm, het gras groeit toch niet. Ik wil mijn tweelingbroer even feliciteren met zijn verjaardag. Gefeliciteerd, Dirk. Groetjes, Gerry. Hé, Gerry, wat een beste ook, Jorg, ja. Oh, heb je dat vergeten, zeker?

jongens, ik kon verder weg niet alle berichtjes oplezen. Het is gewoon, ja, het is de hoogste tijd. En hebben we Desperados ook nog, die wil ook nog zingen. Ach, ach, ach. Ik hoop dat we elkaar vandaag of morgenavond zien in de feeststand van Hits, Big Boon Rock Festival. Het enige wat je met moet brengen is goede humeur en dorst. En dat komt allemaal goed, hè. Dus tot vanavond in de feeststand. Op morgenavond, op Boy Rooms, Big Boon Rock Festival, jongens. Hè? Geweldig, hè? Doe maar nooit zo met jou.

0: Jongens, dat was het vanaf deze kant. Baptiste FM in stereo en RDS. Volgende week ben we weer op vrijdag. En anders tot Boendrock, zou ik zeggen. Dag hoor.
1: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKe. DecoKe. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Wat een mooie vrachtwagen!
10: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt ga je naar Bij John in Drouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl bij John.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
17: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
18: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
20: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem.
8: De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
23: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
24: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
25: De hoge

0: tellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broers Noordwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken.
5: En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
6: VLM Kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
1: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
3: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
5: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
3: En je ontvangt 30% subsidie.
5: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
3: Ja, gewoon.
6: VLM Kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
7: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl. Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via Meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte.
7: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkers rijopleidingen.

0: besteld, is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
2: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
3: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
2: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
4: Mulders Meubeldorp.
2: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
5: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
6: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
11: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
12: Hits. Das Radio.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
7: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoerst en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
8: Oh la la.
7: In Rutenbrock.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nieuwe bedrijfsunit.
11: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
12: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.

0: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
5: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
4: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
6: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
7: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
10: Regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen, vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
11: Nostalgie Palast in Noord.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij John.
9: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
10: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips laten kijken.
16: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittos Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittos Bronbemaling ook op Facebook.
18: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
20: Hits.

0: zomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bytes. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Aan het bouwen of verbouwen.

0: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
11: Stalinrichting.nu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 12 uur.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
19: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
20: De hoge energie.

0: autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf NT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfnt.nl.
6: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer...

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: oplossingen.nl. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen. Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKé. DecoKé in Winschoten en in Nieuw-Buinen.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch. Gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
8: In Hogeveen.
9: Hey.

0: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer kloor.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
5: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
6: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: Hits. Das Radio.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
3: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogeebikes.nl.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
7: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
11: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
13: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strokmeijercontainerverhuur.nl.
14: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
15: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
16: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
18: Hallo, hallo, Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. Rijkswaterstaat en de politie houden volgende week maandag tot en met vrijdag een handhavingsactie op de Merwedebrug. Daar mogen sinds 18 juli geen zware voertuigen meer over, omdat de brug verzwakt is. Volgens Rijkswaterstaat is het vrachtverkeer op de Merwedebrug sinds het ingaan van het verbod wel al met 95% afgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
21: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
22: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
23: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
24: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
3: Nostalgie Palast in Noord.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
5: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. 13.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
2: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
5: Nieuwe bedrijfsunit.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
8: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
9: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
8: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
11: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservice Stoffels.nl.
12: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeer of kijk op dehaanglasservice.nl.
13: Voor alle piratenhits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio.

0: Autofinancieren in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl. Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl bij John.
6: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta? Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri-Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri-Matching-app op jouw telefoon.
12: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
18: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan.

0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
2: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
4: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
5: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht: Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
0: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl. Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
2: Nieuwe bedrijfsunit.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosien zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosien.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Hey Niels!
4: Hey Mooi!
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten!
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Dit is HITS.

0: Nederland.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
8: Oh la la.
7: In Rutenbrock.
3: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer
10: geven. Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalets en Staakcaravans.
12: Kijk op grittercaravans.nl.
14: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
17: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
18: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
19: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
20: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd. Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
21: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.

0: bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen, vakmeesters uit Nieuwe-Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
6: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
6: Waar je huis een thuis wordt.
7: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag hits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.
1: Hoi.

0: Je luistert naar Hitstas Radio, de vrijdagmiddaggids. Mijn naam is Herman, als je voor het eerst inschakelt. Mooi, goeiedag. Tussen 3 en 6 op de vrijdag. Zeg maar een soort van vrijdagmiddagborrel op de radio. Nou, hoe gaat het dan in zijn werk? Je kunt eigenlijk alles naar me toesturen wat je wil. Maakt niet uit. 085-114-3939. 114-39-39. Dat is het telefoonnummer. Dan kun je groetjes kwijt. Verzoekjes, afbeeldingen, plaatjes. Wat ben je aan het doen op dit moment? Ben je aan het werk? Heb je net je eerste werkweek er weer op zitten? Direct ook nog zo warm erbij. Vreselijk. Ik zal niet zoveel klagen over dat het zo warm is vandaag. Beloofd. Och, wat is warm. Tot 6 uur dus, jongens. Ja, en een grote tip van mij vandaag. Goed koelen van binnenuit. Tussen de 3 en de 6 graden zijn ze het lekkerste. En ik zal zeggen, pak maar snel even eentje uit de koelkast. Want het is gewoon vrijdagmiddag. We gaan snel beginnen. De vrijdagmiddagborrel op de radio. Vrijdagmiddagrit.
1: Dit is Herman Schuitmaak.
2: Ik weet nu...
1: Nachtbraken!
3: Nog een keer!
4: Nee.
1: Ruzie maken! Hey, sukkel!
5: Idioot!
1: Nee, Herman schoonmaken! Schoon!
6: Ja!
1: Serieus, gewoon schoon!
7: Ja bro, die gast met die dikke show!
8: Herman schoonmaken, niet die televisie maken, maar die praatjes maken!
9: Oh ja, die hoor je steeds vaker!

Hij is aangevraagd door Renze. Die zit met dit weer op de trekker en zo te zien nog een model zonder airco, dus sterkte ermee. Hij vroeg hem aan. De casino's. Jongen, jongen, jongen, wat een beeld van een meid. Je luistert naar de vrijdagmiddaghits op Hits Das Radio. Vanavond staan we weer op het Boerenrockfestival met de hitstand. Een hele avond vol alleen maar lekkere muziek. Nodig je uit om er even heen te gaan. Gisteravond hadden we dus van Eva Baptiste het 20-jarig bestaan. Het hele weekend zijn we daar, behalve zondag niet. Morgen dus nog en vanavond. Heb jij nog iets toe te voegen aan het programma? 085 114 39 39. En voor alle mensen die het ook warm hebben, net als ik, krijg heel veel appjes binnen. Misschien helpt deze plaat een beetje. Terug naar de winter van 1990. Maywood. Zet hem maar extra hard. Misschien wordt het wel net even wat frisser ervan. Het was in de winter namelijk.

All in the Winter van Maywood hier op Hitsdas Radio. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is in de appbox van Hits via 085-114-39-39. Even de groet, verzoekjes en de reacties even langs. Een berichtje van Janneke die vraagt of ik Zon zie zakken in de zee wel even wil draaien. Speciaal voor haar kleinzoon Keanu, die is 4 jaar en die zingt het nummer helemaal mee. Die is lekker bij opa en oma vanmiddag. Ga ik even doen, hè. De groeten komen ook vandaag weer van de kitboer Uut Valtemond. Hij luistert weer mee. Even een plaatje voor iedereen die luistert. En speciaal voor Tabak BV. Een plaatje van Piet Veerma. Walking Together wordt aangevraagd. Is ook een leuke. Gaan we even doen. Mooi Herman. Kust even een plooitje draaien van Mooi Wark. Vissen aan de waterkant. Lampie en Herman zitten namelijk heerlijk te vissen in de schaduw in Westerwijdwerd. Even kijken hier. Even zien. Ja, ik heb mijn bril niet mee, dus het is verschrikkelijk. Oh ja, of ik een mooi winterplaatje wil draaien. Nou, dat heb ik zojuist gedaan van Maywood. Herman, kun je Rob van Holland van Steen tot Steen ook even draaien? Bedankt maar weer. En de groeten komen van Roy. Hallo Herman, zou je op deze zonnige dag even een mooi deuntje willen draaien van Gea en Lucas de Waarheid? Alvast bedankt. Groetjes van Marcia. Graag even iets van Henk Wijngaard. Groeten komen van Sandra. Ja, dat kunnen we wel even doen om Henk even een hart onder de riem te steken. Die ligt in het ziekenhuis namelijk. Ja, warm hè, alleen ja, vind ik ook heel warm. Veel te warm, jongens. Geen doen. We luisteren mee vanuit Nieuwegein. Groeten van Martin van Leeuwen. Draai maar even wat van de Vrijbuiters. Ook een hele goede keuze. Mooi Herman, draai maar even Winter van Nico Haak. Want ja, tussen de 2 en 4 graden zijn ze inderdaad het lekkerst. Kunnen we ook wel even doen, hè. Groetjes uit Veenoord met een leuke foto erbij. Ze zitten lekker achter thuis te luisteren. Ik hoop met een flesje bier erbij. De radio in ieder geval lekker aan. Henk stuurt een berichtje. Vanuit Noorwegen wordt hier geluisterd. Groetjes aan de jongens van Flexpumps uit Trapel. Draai maar even iets van de zangeres zonder naam. Goedemiddag Herman. Nog druk aan het werk, maar we drinken alvast even een bier tussendoor. Want het is veel te warm hier in de werkplaats. Groetjes Corné. Ja, er komt nog veel meer binnen. Zal ik dadelijk even langs gaan. Wil je iets toe te voegen aan het programma? Spraakberichtjes vind ik ook altijd wel leuk. Even een fotootje erbij. Wat ben je aan het doen? 085 114.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedronken.
3: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je knapper in.
2: Ja.
0: Hits. Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Nieuwe bedrijfsunit.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
1: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
1: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Oh ja.

0: huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
6: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
7: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwen aan Mond.
7: Je vindt jouw stijl bij Sean.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
10: Ja, dan is het nu tijd voor het weerbericht. Daarvoor ga ik altijd naar de website van het KNMI. Die doen daar een uitgebreid onderzoek in de beeld over nou ja, wat het dan voor weer in Nederland op dit moment is. Na uitgebreid onderzoek is gebleken, het is warm. En morgen is het ietsjes minder warm.
11: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit legitiem voor u aan de band. Das Radio.

0: prachtige dag was het daar, zeg. Zo. S'avonds mooi op tijd een bedje, maar rond een uur of 12 s'nachts. Er werd wel gedronken, zeg maar. Maar die komt net een vrouw binnenlopen. Wacht even, was dit wat... u wou wat zeggen? Nou, even bij de microfoon, ja.
1: Det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar dom.

0: 39 door Kevin. Dat was eigenlijk wel een beetje verrast. Van normaal gesproken vraagt hij altijd exit aan met Meisje uit mijn dromen. Dat is wel even heel iets anders deze, hè? Hoe zegt Ronda? Dan zit een echte...
1: discotheek. Oh, wacht even.
2: Joehoe!
0: Ja.
2: Een dikke discotheek, blode bion.
0: Ja, dat was... Goed, ja, ik ben zeg maar een beetje de Robert de Brink van de Noordelijke Radio. Deze is speciaal voor Lies.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips laten kijken.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Vuurde heren hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het

0: Als de bliksem, nog in een wold.
1: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.

0: Decoké jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. Decoké, Decoké. Decoké vind je in Winschoten. En Decoké Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat meldde Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
9: Een lange file wordt er gemeld door de ANWB op de A325 Nijmegen richting het knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Velperbroek 6 kilometer file. Er lijkt weinig, toch is daar anderhalf uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is inmiddels weer vrij.
7: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

0: CNC-staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
1: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
2: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuistransport.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
5: VLM Kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
7: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start. Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
3: Ook zo klaar met lange levertijden.
7: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM-kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
8: De hoge energierekening.

0: toestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
4: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
5: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Lekker even terug naar de bergen. Daar zal het ook nog niet zo warm zijn als nu. Had ik nog niet gezegd hè, dat het warm is vandaag. Och, mijn god, wat is het ook ongelooflijk warm. Ach, warm. Warm. Nou, gelukkig heeft Ronald, die kwam weer binnen met twee koude flesjes bier. Dus dat, die is goed bezig. U doet fantastisch werk.
1: Bedankt.
0: Alsjeblieft. Kijken we even naar de lijst met verzoekjes die binnengekomen is. Nou, er zit iemand in de zon bij het zwembad met een hele mooie roze zonnebril op. Van Piraten Powerhouden, dat kan niet anders. Die schrijft erbij, mooi Herman, even bijkomen van Boerenrock gisteravond. Wil jij voor ons wel even de Tornado's draaien met Sorry Schat voor gisteravond? Even speciaal voor Erika, omdat ik mij toch wel een klein beetje misdragen heb.
2: Remco. En
0: dat, ja, Remco is dat, ja. Ja, maar hoe kan het ook anders? Vreselijk, vreselijk. Mooi Herman, goed drinken hè, met dit weer. Je mag wel even een praatje draaien van normaal bier, bier, bier. Bedankt alvast en de groeten van Ryan uit Bellingwolde. Nou, deze mensen die bedanken even voor... Ja, als een wals Henk Wijngaard wordt aangevraagd. Heb ik inderdaad zojuist gedraaid. Even die muzikale hart onder de riem even voor Henk Wijngaard. Die het op dit moment, nou ja, niet makkelijk heeft. Laten we zo even zeggen. Herman, kalm aan hè. Laatste werkdag. Doe maar even een nummertje genoord voor mij. Op weg naar huis en de groeten uit Friesland. Dagje op de dumper aan het werk met de vrijdagmiddagborrel op de radio. Schrijft Jasper aan 085-114-39-39. Daar kun je mij op bereiken. Ja, niet bellen, dat is wat veel te gek. Gewoon appjes sturen. Een dagje in Duitsland op de trekker aan het knoeien. Schrijf mees. Aircootje erbij hoop ik mees, want anders is het niet te doen. Hierbij een verzoekje. Niet naar huis van Monique Smit. Doe de groetjes maar even aan de mannen. Aan de mannen voorin. Voorin. Van Gelinde. Nou, die zal wel achter in de auto zitten dan, denk ik. Love Truck Spinners. Lekkere rampenstamper, Herman. Ja, dat klopt inderdaad. Ook lekker plaatje. Mooi, Herman. Zou je de grote race wel even willen draaien van Quintus? Dat wil ik zeker doen. Sterker nog, dat ga ik nu voor je doen. De groeten vanuit Elwangen, Duitsland op de terugweg van Italië. De grote race van Quintus. Aangevraagd dus via 085-114-39-39. Heb je ook nog toe te voegen aan het programma? Liefst even met een plaatje erbij of zo, een afbeelding of zo, wat ben je aan het doen? Bier drinken hoop ik in elk geval.

Dirty en Met Mijn Ogen Dicht hoor je hier op Hitsdas Radio op de vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel op de radio. Het is warm buiten, ik had het nog niet gezegd. Mocht je het even niet doorhebben. Je hoeft geen jas aan in elk geval. Verzoekjes komen binnen vanmiddag. Birdie werd aangevraagd zojuist. Maar ook een plaatje dat toch eigenlijk best wel bijzonder is. Werd aangevraagd door Tom uit Friesland. En dit is eigenlijk het live lied van Cambuur, de voetbalclub. En het live lied van Cambuur, een Friese plaats, een Friese voetbalclub, is eigenlijk Gronings. Genoord wordt aangevraagd, maar dan in de uitvoering van Ricky. Een hele bijzondere uitvoering ook.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stuk door.
3: Alles in één keer kloor.
4: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
6: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
7: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
8: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
10: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strokmeijercontainerverhuur.nl.
11: Ja, goeiedag hem zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
12: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
11: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
13: Mulders Meubeldorp.
11: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
15: Mooi van Ethos.
16: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
17: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
18: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
19: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
20: Ja, het weerbericht op Hitsas Radio, daar kan ik kort over zijn. Het is warm, warm, warm, warm, warm. Goed koelen van binnenuit. Dat doen ook de Fossies, zie ik. Die zitten op dit moment in de blauwe stad met de camper. Lekker aan een biertje en ze vragen de zomerzon aan van de makkers. Nou, vooruit maar weer, die komt eraan.
21: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. De hits stralen van onze antennes. Hits. Hits. Das Radio.

dan eigenlijk, toen heette hij nog Jantje zo'n beetje. Nou, zit er net even tussen. Echte vrienden op Hitsdas Radio. Nou, hij is ongeveer weer 28 keer aangevraagd deze plaats. Ga er maar even goed voor zitten. Maar beloof me even één ding. Zing hem er ook even keihard mee. Of je nu op Boeren Rock Festival bent en daarna hits luistert. Of gewoon bij jezelf achter in de tuin. Rutger van Barneveld. Het is eigenlijk wel de klappen van 2026, hè. Zwoele

ooit een keer toen wij op muziekreis waren in Duitsland, dat Chris de Roo ongeveer 700 keer zijn eigen plaat aangevraagd had. Ja, jammer. Dit is dan de Duitse versie. Dit is de Duitse Chris de Roo, Jürgen Dreus. Die heeft dan wel carrière gemaakt eigenlijk. Ja, dat vind je niet netjes, hè? Herman Keijs is er ook weer bij. Die komt weer het weekend in Leiden, deze kant hier.

0: vrijdagmiddag.
1: Hij is het beste. Piet van Stal.
2: En nou, Mietje, wie moet nou direct naar een boerderangje?
0: Hij is ook alweer weg. Dat is verschrikkelijk. Nou ja, bedankt Herman. Snap ik ook wel. Met dit weer zou ik ook liever op Boerrock Festival. Lekker aan zo'n bankje kool en bierburger drinken. Nou, bedankt in ieder geval Herman. Doe ze de groeten daar. We zijn er samen zelf ook met de hitstand daar. Allemaal leuke artiesten. Misschien zien we je daar nog vanavond, hè. Dit is een oudje van de Paladijns. Ook een hele mooie. En hoe heet ze ook alweer? Die, hoe heet, hoe

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
5: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
4: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
6: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
9: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
10: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
11: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
12: Inderdaad, een beetje.
11: Wat bedoel jij met een beetje?
12: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
11: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
12: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
13: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
14: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. In ruil en financiering mogelijk.
17: Gritter Chalet en Staakcaravans.
16: Kijk op gittercaravans.nl.
18: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
19: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
20: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Hikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
21: Nostalgie Palast in

eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-ballast.de. Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Flippers, rock and roll lady, hier in het laatste uur alweer van de vrijdagmiddag is. We gaan er snel, ja. Jongens, ik vreug me er hele week op dat het vrijdagmiddag is en dan, ga je achter het mengijzer staan en dan is het, het is zo 6 uur, het is toch nog bijna een klein uurtje heb ik nog.
1: Daar komt het weekend.
0: Ja, met gierende banden ook, zie ik, ja.
1: Dan draait hij hem een mooie platen.
0: En ook op verzoek.
1: We rijden naar de zaak toe.
0: Plankgas.
1: Weer op weg naar de frituur.
0: Ja, over frituur gesproken, ik heb nog geen hapje gezien vanmiddag hier. Schraal Hans keukenmeester.
1: Geven wij ons weer totaal.
0: Ja, gaat hij ophalen?
1: Oké. Okay. Dat wordt genieten allemaal.
0: Ah, dat hoop ik wel. Ja, de baas liep er langs. Ik hoop dat hij nou even ergens in de kantine een hapje gaat scoren.
2: Ik ben er bang voor.
0: Reken me nooit af.

0: Armand. Op de tender naar Marokko. Ja, je moet er toch niet aan denken. Toch is het daadwerkelijk ook echt gebeurd. Ja, Mitchell en Sander. En ik trof hem laatst op een festival waar ik moest optreden met Piraten Power Hour. Trof ik hem en hij was de man die gewoon in het café zei: weet je wat wij doen? We gaan op de tandem naar Marokko. Weet je hoe ver dat is? 3500 kilometer van Steenwijkerwold naar Marrakesh. 18,5 dag hebben ze erover gefietst. Dat is nog niet het ergste. Naast hun een busje met de deur open. Met daarin alleen maar op de term naar Marokko op repeat.
1: Oh. Liberté!
0: Ik krijg een verzoekje binnen. Herman, is het niet tijd voor een discothekerplaats? Zeker weten. Ik heet alleen Herman. Dat is jammer, maar goed, ik ga hem wel draaien. Parla et Pardou uit 2002. Liberté. Nou, ik heb liever bier.

0: Herman Schoonmaker.
1: Nou, Herman, we gaan erover.
2: Dit moet stoppen. Ik volg ervan.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Das Radio.

0: Harte liebe rostet niet. Kerstin Ott hier op Hitsdas Radio. Kom op verzoekje binnen vanuit Heerenveen, als ik het goed uitspreek. Heerenveen in het Nederlands. Laat ik me niet aan het Fries gaan wagen. Maar wil graag een plaatje aanvragen van Dick van Altena. Groetjes komen van André en Petra en Eva uit Heerenveen.
1: Ik sta hier te barsten van de kou.
0: Was het maar waar.
1: Dit is een van die dagen waarop niemand.
0: Het is namelijk bloedheet. Bloedheet.
1: Zing bijna de longen uit mijn.
0: Is het waar, joh?

Ja. Dan is het al zo warm en dan krijgt de computer er ook alweer last van. Ja, dat... Weer bestanden die missen er gewoon al. Oh. Of stem zuik meer. Ja, dan komen ze eraan. Als het goed is, zal ik nou op dit knopje druk, maar opletten, hè?

0: Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
3: Hey Niels!
4: Hey Mooi!
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten!
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
2: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittels Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittels Bronbemaling ook op Facebook.
7: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
9: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Hako Scheemda, voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines.

0: bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Het weerbericht op Hitsas Radio. Morgen regen, 3 graden en winterjassen weer. Hoop ik tenminste. Ik heb zo ongelooflijk warm, jongens. Ik kreeg krachten. Ik mag er niet over kloppen. Wat is het warm? Het weerbericht, officiële weerbericht. Vandaag warm, morgen iets minder warm. Mooi bierdrink weer.
2: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poort van Nederland is dit de Hitfabriek. Hits, Das Radio.

0: Das Radio.
1: Mooi, Herman. Is nog een mooie verkoelende plaat. Als het sneeuwt in augustus van Frankie Mirella. Dus je koelt wel een beetje van af. Ik roep naar mooi.
2: Als het vriest in.
3: Ja, dit is dus de verkeerde ploren.
2: De zon en schelling.
3: Bedankt.
2: Zelfs een sneeuwstorm in Alaska maakt mijn hart niet koel voor jou.

Ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar ik heb deze, ik kon hem ook al niet vinden. Ik zeg tegen Ronald, neem die plaat even op. Richard zei dus Frank en Mirella en ik zeg tegen Ronald, hij is volgens mij niet van Frank en Mirella. Nee, hij was van Bob Jans Schoepen. Dus ja, daar stond hij ook onder. Verkeerde plaat. Ja, kan gebeuren. Deze bedoel je, Richard. Ja. Maar ja, gewoon twee verkoelende platen achter elkaar van de radio. Nou, lekker man. Zo, hè, het is gelukkig nog maar een klein half uurtje. Tot 6 uur.

Hitstas Radio, de vrijdagmiddag, het is 17:15. Oog was ik nog maar 17 van de Marlets. Ja, we hadden het er net over. Ik moet er eigenlijk niet aan denken dat ik zo 17 jaar zou zijn. En vooral niet omdat je dan niet officieel bier mag drinken. Ja, dat zou echt heel kut zijn eigenlijk. Ja, dus nee, ik ben 46, helemaal prima. Niks aan doen. Vanavond jongens, staan we alweer natuurlijk met de tent van Hits op het Boerdoen Rock Festival. En daar hebben we natuurlijk weer wederom Evert Baptist, die gisteren daar zijn 20-jarig jubileum vierde. Wie zijn daar nog meer? We kijken even naar het programma van vandaag. De mannen van Ancona komen langs. Danny Panadero, je weet wel van Danny's Autopaleis. Oh, is er een hele goede remix van gemaakt, een jaar of wat terug. Ja, zoek die maar eens even op, die is echt heel goed. Heel vaak streamen alsjeblieft. Senna komt langs van de kleine vogels. Was is de hele grote vogel? Is kleine vogel? Toen was een grote vogel. Nu is het een medium vogel. Ja, maar die komt ook langs. Superleuk trouwens. Raldeo's komen langs. En kortom, een bomvolle line-up. En er is één iemand die ook langs komt. En die zou eigenlijk eerst niet komen. Maar George Baker die heeft onverwacht moeten afzeggen, begrijp ik. Ja. Dus. Dus hebben we er vervanger voor gezorgd. En dit is al één klein probleempje erbij. We wel even met de klok moeten bellen. Dat, zeg maar de versnaperingen. Ja. Het zijn twee containerauto's onderweg nu naar het Boerenrockfestival. Een sterke drank. Ja.

0: maar ik moet een bel, man. Wacht even. Ja, Bonnie met Herman. Bonnie. Oh, even opnemen, nu.
1: Hallo?
0: Ja, hallo Bonnie met Herman van Eerst. Ik heb slecht nieuws. Het drank is niet geregeld. Nee.

0: dankjewel voor één ding blij, Ronald. Ja. Dat ik er vanavond niet bij ben. Ah nee, maar het is wel een schat van een vrouw.
1: Ja, ja zeker.
0: Nee, absoluut.
1: Ja.
0: Ah, Bonnie, als je luistert, sorry.
1: Ja.
0: Kan er ook niets aan doen, het is al gezegd. Oké, dat was hem nog bijna. De vrijdagmiddag gids met Herman tussen 3 en 6. En zo ineens is het alweer 6 uur. Dus nou, misschien zien we je vanavond dan nog bij

met de feesttent van Hits. En wie is er dan ook bij? Dan ben ik er wel bij met het Piraten Powerhour. Even Baptist is er dan bij. En ik heb zo snel de eerlijkheid gebied me te zeggen. Oh ja, wacht, hier staat het zaterdag. Moet ik gewoon op zaterdag klikken. De vrienden van de Esperanto's zijn erbij. Aukje Fijn. Ook altijd hartstikke leuk. De Dikdakkers. De Dutch Boys. En ik zei de gek met Piraten Powerhour. Misschien zie ik je morgen daar nog. Of anders vanavond misschien op het Boerenrock Festival. Vrienden en vriendinnen van de vrijdagmiddag hier. Dit was hem voor vandaag. Het is officieel. Ga er maar even goed voor zitten. Haal heel diep adem. This one's going out to everybody. Het is namelijk Sounds of the Trigger. Sounds of the Turbo Checker. Ja, die kan ook. En zo, zo. Oh ja. Yes. Ja, we schakelen dadelijk over namelijk. Een heel goede Ronald. Namelijk naar Boerenrock FM. Live vanaf Boerenrock. Bovenop het hekwerk van Hitsas Radio. Dit is dan met een beetje niveau. De luisteraars en amateurs. Met de rest even meer met Boerenrock FM. Dit is Scooter, zeg maar. Nou, dat straks na 6 uur. Jongens, het is weekend!

0: Ja, dit was hem dan, de vrijdagmiddaggids. Vanuit onze eigen studio. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Want vanaf 6 uur dus Boerenrock FM. Rechtstreeks vanaf het terrein van Boerenrock. En als het goed is, horen we daar dan Radio Monte Carlo bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.
1: Wat dan met dat ding weg of vest allemaal gaan meer? Nou, dat is ballen het schietbeeld. Verhuizen. Klootzaak.
2: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
3: Wat een mooie vrachtwagen!
4: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
5: Verbouwen? Even bosonderhoud.

0: ze bellen. 06-360-234-19.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Bij Zon Second Hand Shop en Meubelstore.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bijson in Trouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
6: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: zomers in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
1: Oh la la.
0: In Rutenbrock.
2: Waar ga je naartoe? Voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC. Papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
9: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
11: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In De Beeld werd vandaag om 3:45 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. Een 32-jarige Rotterdammer blijft 14 dagen in voorarrest na zijn arrestatie voor het bekladden van gebouwen in Rotterdam en Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag werden 2 rechtbanken, gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling beklad met rode verf met teksten als pedofiele en 282 SR. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft de geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
12: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens gordijnen en zonwering. DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Je vindt DecoKé in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld in Nieuwbuinen. DecoKé, DecoKé. Brengt je huis tot leven.
13: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
14: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
15: Dit is Boerenrock FM, bovenop het hekwerk van Hits Dat Radio.

duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.

0: containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 230 60 40.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 230 60 40.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Yeah! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
15: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet boorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits, dat radio.

0: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt er tegen door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel Zwarte Kat voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: 2. Voor luisteraars, dit was een stukje muziek van de Montegallo Radio. Waarom ben je houdbaar zo, hè? Luisteraars, vind een reactie 06 27 50 50 10. Ja, alleen meer een Boon Rock Festival. Gewoon hartstikke mooi hier, hè? Jongens, jullie moeten goud om denken, hè? Met deze warme weer. Mooi goud erin. Maar personeel, die mensen een beetje bier hier. Bier is plezier en daarom zijn we hier. Vinger in de kuts, hartje. Goed, lusten met 06 27 50 50 10. Bedankt voor het mooie bogen maken zo in. Dat was Monte Carlo. Goeiedag, hè? Kom één plein achteraan en dan sluit ik de boel af. Jongens, binnen kloof, hè?
1: Jongen, laat die fles nu staan. Het is nu wel genoeg.

0: Na het nieuws meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft de geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

0: het nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Sterren live in de verbinding met het station DNS. Alles even met, live met een uitzending hier bij de Boerderlok of hem. Met twee uurtjes na, inmiddels nog een uurtje muziek. We staan hier live in de verbinding hier met het station DNS. En ook Dennis door, die staat weer dronken aan de bar. Dit kan alleen maar fout gaan, hè? We staan nog even een uurtje muziek hier met het station DNS. Alles even live in ieder geval hier vanuit het Boerderlokterrein. Op de 98.2, hè? Of voor een goed zoeken reactie, let op nummer 06 27 50 50 10, hè? Dus voor een goed zoeken reactie, let op nummer 06 27 50 50 10. En dan komen we voor altijd nog weer aangelopen, hè? Mooi.

0: nieuws, meer gruwelijk dikke hits.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Boerenrock FM. Bovenop het hekwerk van Hits Das Radio.

Maar in Afrika vond hij zijn noodlot. Bij het reinigen van zijn geweer. Ja, het wapen ging plotseling over

Goed, luisteraars. Goed, nog een blij jaar vooraan vanaf deze kant. En dan kunnen we luisteren naar Henny en Benny. Maar de superwoody kan niet opdraken, hè. Dus goed, nog een blij jaar vanaf deze kant. En dan kunnen we verder luisteren naar de Hans van Henny en Benny. Samen met een vrouw, geloof ik. En die zal nog vast zoals gewoonlijk wel mooi blij is eruit, hè. Dus goed, we zitten met twee uurtjes muziek hier van de Zelle Rosamunde. Samen met collega Vera. Vera heeft ook wat mooie paleis gezocht, toch? Ja, dacht ik ook. Goed, kunt zometeen verder luisteren naar Henny en Benny. Goed, er nog één blij jab hier. En ja, dan komt ons Hans erachteraan. Even samen met een vrouw, geloof ik. Oh, niet Hans. Of is het een vrouw niet? Is het een vrouw? Ja, toch? Lied? Oh, nou. Wat? Nou, ik verstaat er niks van, maar ik neem aan dat het een vrouw is. Goed jongens, nog één plaat van mijn kant. En dan komt de Henny en Benny erachteraan. Hè. Dus Boerenrock FM 0627-5510. Nog één plaat van mijn kant. En dan kunnen we verder luisteren naar de Henny en Benny. Ik draag ook zoals altijd mooie blaadjes. Goeiedag.

1, 2, 3. Luisteraars, een goedenavond. Of een goedenacht is al. We zijn met radiozender Henny en Benny. Met de zender Roos draait door. Dus luisteraars, een goedenavond. We zijn in verbinding hier met de zender Henny en Benny. Ook hier met de zender Roos draait door. Wel bekend in iedere snackbar in Zwangmartent. En wij omdat het zo goed is, hè. Luister eens voor de reacties. Nummer is... dan moet je bereid nemen met me. 06, 27, 50, 50 en dan 10. Komt niet meer van elkaar, hè. Dus luister eens voor de reacties. Nummer is 06, 27, 50, 50, 10. Kom op, zit maar van elkaar, hè. Er zit maar twee uurtjes muziek hier van de zender Henny en Benny. En Roos draait door. En ze is behoorlijk doordraaid, hè.

0: rapper.
1: Yo, Benna! Lekker, Benna! Wat is dit aus? Godverdomme! Mooi doen, of niet? Yo, Benna!

0: Yo, Bella!
1: Wake up.
0: Lekker, Bella!
1: You're in a dream.
0: Wie is die vals?

Dus luisteraars, nog een goedenavond. Of goedenacht. We zijn nog steeds in verbinding met de radiozender Henny en Benny. En ook met de Roos draait door. En we hebben het goed is, hè. Luisteraars, voor de reacties. Nummer is hier 0627 50 50 10. Kom ons in de vulpen gaan natuurlijk, hè. Dus Aaron Hofkamp, bereik je of weer. De volgende plaat is speciaal voor jou, hè. Oh, liggen op nisten stinken. Oké, Esther, onze trouwe supporter is terug bij je. Jongens, in de tent door genieten van een veelleuze plezier, hè. 06 27 50 50 10. Hey, en is er dan maar. Hey, de volgende plaat is speciaal voor jou, hè, Arie. Canarie.

Hallo. Luisteraars, een goede nacht, Wim. Dus nog steeds even naar Radio Zender Henny en Benny. En Lady Roos. Lady Roos. Roos uit door, hè. Jongens, wat die. We schijnen maar dit hier. De beveiliging is de klomer, hè. Dus luisteraars, een goedenavond. Of goeienacht. Dit was in de Radio Zender Henny en Benny. Ik met Roos draait door. En we hebben dat onze ontvangst zo goed was, hè.

Luisteraars, voor de laatste reacties. Nummer is 0627 50 50 10. Het is 0627 50 50 10. Voor de laatste reacties, hè. Jongens, kom maar laatste plaatjes aan. En wel te rusten, hè.